0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
2: Dat is geen verskoning. Hoe kom jij me zo moet verrein?
3: Haast die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Dat is een fancy dame van die knaap op pad naar jou toe.

Winde van Verandering, een program gefokus vir mense met gestremdheid. Ons deel hartseer, ons deel pyn, ons deel oorwinnings. Ons vertel ons story, gee waardevolle inligting. So wat is jou story? Skalk gerus maandag tussen 6 en 7 op Eden FM, Winde van Verandering. Saam met my, Cyril Williams.

0: George Community Church, the official sponsor of Making a Difference with Pastor Gavin Bichner, Sundays from 7 to 8 p.m. on Eden FM.
1: Proclaiming the Word of God to all levels of society, exposing them to the fullness of Jesus Christ and the power of the Holy Spirit, ministering to spirit, soul, and body. We meet on Sundays at 9 a.m. and Wednesdays at 7 p.m. Situated in Miller Street, Lavalia, George. Contact us on 044-871-3833. That's 044-871-3833.
2: The George Community Church, where the difference you experience becomes the difference that you make. He knows my name.
3: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin ring. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
4: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

0: Luisteraars, is nou nooit raai nie. Net toe Bonnie Tyler kom by Living in the Dark. Toe gaan my ligte ook alles af. Okay, maar hier het nou knap, het my ligte nou knap weer aangegaan. En ek het gewoon, nou, what goes? Ek het vergeet om vir jy te sê, ek het vandag blomme om weg te gee in die twee in die rij. I've got flowers to give away for one lucky mom. You can participate and win it for your mom. But daar is a voorwaarde, jy moet het kan kom afval hier by die atelier nog vandag, nee. Die blomme kan nie staan, want morgen is moedersdag. So bly ingeskakel vir dit in die twee in die rij, daar gaan ek een lekker bosje blomme weggee. Vir die een wat daar, die twee in die rij, en is een makkelijke twee in die rij vandag, man. Ek sê altyd, alles is makkelijk. All my two in the rows and those things are very easy. Easy. There you go. So kom, ons gaan maak gauw vinnig, ons hartloop gauw vinnig winkels toe. And yes, and then, I'll see you right after this with a nice one that was sent through to me from by Dr. H.
1: Catholic Hour, a program to evangelize and educate
2: every Sunday at 6 p.m.
1: an insight to the Catholic faith
2: with various guest speakers
1: encourage a faithful life in communion with Christ.
2: Catholic Hour on Eden FM.
3: Tjom, ek het R150 gehad om Nadia vir ete te neem en toe bestel sy die dierste dis met extra kaas.
4: Hou net kop broer, ek stuur gauw geld na jou e-wallet toe. Mens kan dit nou direct van enige bank af doen.
3: Enige bank?
4: Ja boet, reguit in jou e-wallet in. WhatsApp net hi na 087-392-5538 en registreer.
3: Dankie vir die hulp my vriend.
5: Bly in die spel, betaal en word betaal vanaf enige bank met die nieuwe verbeterde alles in een e-wallet. FNB, help verander alles. Besenfees geld, FNB. Afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet.

12:30, dan George B teen Albertinia. Hulle speel 12:45 en dan 2:00 is het Progress B teen Grootbrak B. Op die A-veld gaan 3:00 begin Dacho S by die Arende teen die Luiperde en dan 4:45 is het George A teen Albertinia en 7:00 later vandaan is het Progress A teen Grootbrak A. Dit geskiet alles vandag op Oud-Aniekwa Park. En dan George C. teen Evergreen C. Hulle speel dan by die school langs aan by Helen High. Daar speel hulle. Kom ons gaan kyk wat gebeur in die ander streek, in die ander ligas. Ons het daar in Slangrivier, die eerste ligas in Arrows teen Proustars. Dan die eerste liga B Oos, hulle het een baie. Die eerste liga A, hulle het ook een baie. Kusstreek Oos is het Western Tigers teen Great the Nisler. Formosa Phoenix teen Kranshoek, Split United teen Garden Roots Bobby, en daar in die eerste liga af, dan is dit op Oudtshoorn, kry even Oorblex teen Blanco, en dan daar die wedstrijd van Progress Grootbrak, dit het verskuif na, uit die Nieuwe Pars toe, en het daar, en

0: Putani baphulaphuli nabathandi be-Eden FM your voice in paradise. Ningaphoswa kuphulaphula i-African Gospel Show edlala rhoqo ngecawa phakathi kwentsimbi yeshumi elinesibini uyokuma kwintsimbi yokuqala. Ibhexeshwa nguJulia Jack noVuyani Bheyi. African Gospel Show yenzelwe wena mphulaphuli ungakwazanga ukuya enkonzweni. Wena mphulaphuli ulahlekelwe lithemba, sizokuvuselela ithemba. I-African Gospel Show ngumculo wokholo.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
2: It's the Checkers Montague Village grand opening on the 28th of April. Visit us for incredible opening deals like Nescafe Gold Instant Coffee, 200 grams, any two for 270 Rand. Simba Potato Chips, 120 grams, any three for 48 Rand. And Lindt Chocolate Range, buy any two and save 30%. Valid until 10 May 2026, only at Checkers Montague Village.
3: Sister Essie, sê môre Lavinia, welkom in ons huis. Dankie vir die song When I Need You Now. Ons is op pad na die kerkraad vergadering môre. Kuvuks, Anna, Tabas, Nella, Delsi, Mina, Katja en al die ander maatjies met baie liefde van Sister Essie en Uncle Baba. Kom ons kyk hier op die stemnotas en dan ek het beloof ek gaan vir die nuwe musiek bring van Chris Brown, Falling. Right. Môre, dis nou seker ja, dis gister se boek. Iemand sê, okay, iemand praat terug hier met die bot. Iemand praat terug met die AI, né? Hier is Chris. Ag, Eden FM. Goeiemôre, good morning.
4: Goeiemôre, Lavinia, Boela.
3: Boela, my genade, waar val Boela uit?
4: Lavinia, ek val uit die lucky. Ja, ek moet dit ja, val uit die lucky.
3: Ja.
4: Lavinia, ek wil te Ali. Te Ali, maatjie, dat moet dit is, mama Dina. Dat is eten aan baba en die Monica.
3: Yes.
4: En Nina kon Narabi. En so as jy baie ek
3: het al name mamas.
4: Amal ja, so spesia alho ja, bude dat alda. Al Nina sê hy is so vir sy mamma dat dit tot tot asbly.
3: Van Richard John Smith.
4: Ja, asbly la Nina, en jy sê al die van moeder.
3: Ja, ek hoop hy sê sweet mama. Yes, it is here. It is here.
4: Ja, en Ali Neri so, Ali Neri.
3: Daar sê, ach baba, dankie Boela, jy met een geseënde dag, he. Ons het veel gemis hoor.
4: Ja, dankie meisie, dankie.
3: Daar sê, Boela, wat ek kan doen, daar sê.
4: Bye bye
3: Boela, wat had ek het sweet mama hier so. Nou eerst sien, ek ga, omdat dit gaan gespeel word, nee, dit gaan gespeel word, don't you worry, I will play that for all the mamas, and I think I'm going to play out with that in the next half an hour. Let's see, to wait. Ja, maar ons gaan hom daar hou, nee. Unless iemand die anders kom en sê vir my, hier is nog een ander. Wat hopelijk dat die song hier is, nee. Kom ons luister na Chris Brown, so Falling. Let me know what you think of it. Let me know, because it's just released.

0: Op soek na gehalte kruide en huursware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
1: Ndanga, bendine 150 ye kota yam novuye. Ngoku nangwe oda iplata yonke ene extra cheese.
2: Jonga bra, ndiza kuzama ngenyuku nge-e-wallet ukuze uhlale usegemini. Kaloku ngoku ndingahlawula nakweyiphi na ibhanki.
1: Uthenga kweyiphi na ibhanki?
2: Ewe, kwayiza kungena ngqo kwi-e-wallet yakho. WhatsApp uhi ku 087-392-5538 ukuze ubhalise.
1: Yho, undincedile ntanga.
3: Hlala usegeyimini, hlawula uphinde uhlawulwe ukusuka nakweyiphi na ibhanki nge-e-wallet entsha ephuculiweyo enakho konke. FNB, uncedo lutshintsha yonke into. Kukho imiqathango. FNB, icandelo le-First Rand Bank Limited, iziko lisemthethweni lenkonzo zezimali nemalimboleko.
4: As hy so tyd geword vir ons jongspan om nader te skuif vir vanoggend se storie, die lekker wintersoggend so. Al ons maatjies, skuif nader, dit het tyd geword vir ons storie tyd.

Op soek na gehalte kruide en hiersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

0: Man, Anders.
1: Hier komt moeilijkheid.
0: Scheidsrechter, wat ze dat zo rijdt. Voor Rier.
2: Wat driefel. Niemand anders als Hendrik stemt het niet. Hendrik stemt het wat onder die palen gaan druk voor SWD Arenda. In die 20ste minuut.
1: Dat is prachtig, prachtig, man. Zoals de Engelsman zal zeggen, dat is prachtig, meneer Damons. Natuurlijk, het doelloze kop wat gemaakt was door SWD Arenda. En dan weer terug het doelloze kop door die Leopards. Die Arenda wat hieruit moet uitslaan. En dus kom hier, klinkkantje om. Prachtige drie, wat gedrukt wordt. En twee punten wat bijgevuld was. Daar de Fritz Linga. Prachtig.
0: Linga, wat natuurlijk twee punten bijvoeg. Ons moet het zeggen, en die zien beïndrukt mij baie, baie. Hier die Kaalseister. Spoedvraat. Geweldige klomp spoed aan die buitenkant.
1: Goed geconditioneerd. Hij
0: geeft hem niet een kans. Nie. Jij moet zijn spatie klein maken. Maar hij laat mij denken aan een geel appelon. Jij daar die spatie kan hoe te klein is. Hij beert dier, hij breekt dier. Hij is zoals een muis wat kaas wil steel. Als vannacht.
1: Dat is quick.
0: Dat is quick.
1: Dat is alles. En nu komt buis. Van de rest. Van niet in de FM.
0: Burger wat natuurlijk weer die afskop gaat waarnemen. Die restart. Die bal wordt dan
1: direct, fouten. Dat is direct.
0: Oordeelsfouten. Burger wat dan die bal direct met die kantlijn uitskop. Is weer die Arende wat natuurlijk zei, ons gaat scrum op die 50 middenlijn. Scrum wordt gaan gevormd worden. Weens een oordeelsfout van meneer Burger. Skop die bal dan direct uit. Hier op Oud-Aniqua Park. Ja, alles als ons zo vannacht kan kijken, zien ons die toeschouwergetallen wat natuurlijk optellen opkom.
1: Ja, definitief daarmee, dames. Luisteraars, als je naar ons kijkt, jij is op je stem in het paradijs rechtstreeks vanaf Oud-Aniqua Park met mezelf, Jelse Melando.
0: En niemand anders als jouw sportcommentator Nabil, dames. Op Radio Eden FM, jouw stem in die paradijs. Teruggekomen naar die wedstrijd. Een scrum wordt gevormd op die middenlijn. SWD Arenda wat die bal gaat ingooien hier. Tian Fourie heeft die bal in zijn hand. Is, ons gaat een reset uit van de scrum. Ik wil dat toch zeggen. Scrums wat natuurlijk bij je tijd in een wedstrijd neemt. Maar als die ouders niet lekker gebind is niet. Dat is altijd waar ons die reset zet. Dat is natuurlijk 1-2 minuten wat afgestaan moet worden aan scrum speeltijd, wat natuurlijk verloren gaan. Maar meneer Johan de Botse, die scrums is een van die facetten in een wedstrijd wat ons natuurlijk moet recht krijgen. Meneer Tian Fourie, wat natuurlijk weer die bal aangooien, scrum is stabiel. Hij is scheidsrechter Johan de Botse voor hem, hij moet aangooien. Achtste man wat optelt Fourie, Fritz Linga. Dat is dan die 12 center! Niemand anders als Niel Beekers geeft daar voor Roscoe Seister. Roscoe Seister, wat natuurlijk voor die Arenda weer gaan keier. Die twee Seisters, vlielpaar. Roscoe Seister van Parkersdorp, wat natuurlijk weer onder die palen gaan keier voor SWD Arenda. Tellen wat hij opschrijft. 26 van SWD Arenda. Tegenover die 5. Met de doelskop. Wat meneer Fritz Linga gaat waarnemen. Kijk, gaat hij 2 punten bijvoegen. Vla wat omhoog. 2 punten wordt bijgevoegd. Tellen wat dan opschrijft. 28 voor die Arenda. Tegenover 5. Voor die Leopards. Ik zei dat weer, luisteraars. Jouw afskoppen moet je goed waarnemen. Hier die drie gekomen van een scrum. Die eerste oordeelsfout was een afskop wat direct uitgeskopt was. Scrum was dominerend van die Arenda. Tian Fourie die bal opgeteld. Natuurlijk, zijn vliegers opgezoekt. En daar had ons punten gezien. Burger wat natuurlijk via afskop waarnemen. Hier die keer doen hij het goed. Vla wordt omhoog geschiet. SWD Arenda wat natuurlijk hier die keer die bal uitklapt. Niemand anders.

0: As... Ja, dat is punten wat die Arne sê, hulle soek, die luisteraar sê, hulle soek punten. Ons sien hier op WhatsApp lijn, wat sê, Jeremy Pretorius is aangeskakeld daar vanaf Heidelberg.
1: Voor hier wat weer omkom, het ons arms, die scheidsrechter speel voordeel, die scheidsrechter sê, ons moet arms gebruik om te tackle of om te duik. Precies, briljant opgeteld door meneer Johan de Bot, is weer die Arne wat dan natuurlijk hier gestraft wordt. Hy sê, dit is baie hoog, dit is boor die stadium. Ons kan nie so speel nie. Ons moet arms gebruik en bykie laag begin en tackle. Stras kom dan hier op die 22 meter. Wat gaan die Leipers doen? Die Leipers is onder druk. Hulle sê nie, ons gaan tak en ons gaan hardloop. Nummer 2 van die Leipers, wat natuurlijk Jason Zetro wat optel en die bal wordt sterk opgedra, een raak is gevorm. Voordeel wordt weer gespeeld door meneer Johan de Bot. Hij zei die Arend het getekkel, maar hij heeft niet gelost nie. Nundele wat een foppaas aan gee, die Arend slaapt niet van hier nie goed nie. Skeisrechter sê, genoeg voordeel gehad, ons blaas dan op. Dus is, julle was niet weggerol nie. Zodra jy een tackle uitvoer, moet jy uitrol. En ek sê dit elke keer vir die seens. Wanneer jy een tackle uitrol, rol na die kantlijn toe. Dat is die beste positie. Dat is Jason Zetro, wat natuurlijk weer die bal geeft daar. Van niemand anders als Guardian van Renan Nundelo. Nummer 1 van die Leipers, die bal wordt opgedra. Dat Tenda, een rak is gevormd. Bal wordt dan sterk gedraaid door die Leipers, wat natuurlijk aan hulle rooi en groen speel. Bal wordt sterk opgedraaid, dat is een rak. Scheidsrechter sê vir Arne, julle sal moet uitkom. Nundele wat natuurlijk via, hy is baie stadig achter hier die oond, soos hulle sal sê. Maar misschien is het sy speelpijle. Bal wordt dan weer opgedraaid, dat is die 5 meter, 6 meter vanaf die doellijn vanaf. Een groot fijn pas!
0: Prachtige 3 door nummer 14 van die Leopards. Dit is...
1: Sinatando!
0: Nandisa! Prachtig, prachtig! Dit is fase nummer 9. Hulle gaan druk op fase nummer 10, meneer Damons. Prachtige speel daar die Leopards.
1: Dat wil van mij zeggen, die Arende kan niet druk hanteer. Zodra die Leopards of die Leiperde binnen die 5 meter kom vanaf in die Arendse gebied, dat is waar jy moet die druk kan absorbeer, dat is waar jy die druk moet kan inneem. Maar die damwal breek elke keer, die Leopards sê of die Leiperde sê, kom ons vat hulle aan in fases, ons kyk, en dat is vir my swak verdediging.
0: Dat is 28-10 in die gans van die SBD Arende, daar is nog so...
1: Jacobus Adriaan.
0: 13 minuten oor. Dat is nummer 10 van die Leopards. Hy kom voor my linker voet, tref hom, wag en hy weer. Dat is prachtig. Dat is prachtig.
1: Punte.
0: Dat is 2 punte wat bijgevoegd word bij die telling van 10. Dat is 12 punte vir die Leopards en 28 punte vir die span van die Arende.
1: 12 minuten wat natuurlijk dan oorblijn in die eerste helft. Hier op Oud-Nikwa Park, George. Skitterende weer, goed verraak met die son wat uitskop, Fritzelinga wat natuurlijk weer afskop, hy skop tot diep binnen die 22 meter vanaf die Leipers, bal wordt dan sterk opgedra. Johan de Bot skryf die Arende terug, hy sy laatste man sy voeten by hier die rak, voor Rie, Nundelo, die bal wordt dan wijd gespeeld, die hand tot hand, is Rie weer die vleel vooraf aangegeen, nee, die skuisrechter sê, nee, hy is tevrede, maar dis aanslaand vanaf die Leipers. Leiperde binnen die 10 meter van hulle eie gebied.
0: Dit was so amper, meneer Damons. En die Leiperde het weer gaan keer achter die doeling van Nees, wie die Arende. Goeie initiatief wat daar geleverd word door die span van die Leiperde om die bal te hardloop uit hulle eie gebied uit.
1: Dat het voor en toe gelijk.
0: Die bal was aangeslaan, hier nummer 14.
1: Was aangeslaan.
0: Maar indien die bal sou vang, dan was daar weer natuurlijk... Punte vir die span van die Leopards, want hy is vinnig. Nie is hy die biedorder, sal hem kan aankry nie.
1: Die veld speel zwaar, hy is zwaar, hy lyk.
0: Maar hy lyk grasgroen met dames, na die reen waar ons aan gaan skouwe die afgelopen 4 dae hier in George, lyk die veld in prachtige conditie.
1: Niemand anders as Tian Verrie wat die bal weer ingooi by hierdie skrim nie. Die Arende wat natuurlijk voor en toe beel, voor en toe Jacobus Seidenhout wat die bal binnen hou. Voordeel word gespeeld door Johan de Bot. Johan de Bot sê die Leiperde het omkant gekom. Hulle is omkant by hierdie skrim. wat een duikslag was daar geweest. Die mannen wat elkaar wil groet. Die mannen wat elkaar wil groet. Ach, dat is net een rak en pluk.
0: Een voor jou en een voor jou en een voor mij.
1: Meneer Johan de Bot zal zijn stempel moeten afdrukken. Dat is die tweede geval waar onze rak en pluk in die wedstrijd zien. Hij zal voor die kerels moeten zeggen. Kerels, ons is hier om rugby te spelen. En niet om zoals een Floyd Mayweather in een Pacquiao Manio of een Mike Tyson te willen wees nie. Kom en speel rugby.
0: Ja, Pacquiao zal dat natuurlijk goed te passen komen daar. Pacquiao, meneer Damons, en hij praat daar met de kapitein, die nummer 2 van die Leper, Janus Venter. Hij zegt, Janus,
1: breng
0: jouw man in orde.
1: Fred Zelinga, wat natuurlijk die bal uitkomt hier vanaf een strafskop. Johan de Bot wat voordeel gespeeld het vanaf hier die scrum. Voordeel gespeeld is met die Arne goed voor hem toe gescrum. En dat is waar meneer Fritz Linga dan ook die kantlijn opzoekt. Een lijnstaan wordt gevormd hier binnen die 22 meter van die leiperde. Janus Venter wat die bal aangooit. Die bal wordt voor hem toe gedraaid. Een mol is opgezet. Yo. Meneer de Bot zei van die leiperde. Jullie zal moeten hier stilstaan. Venter waar die bal sterk draait, een mol wordt gevormd. Dus je hebt ons straks een trailer neer, die scheidsrechter stemt niet samen. Voor hier wat die bal opkomt. Wat zei dan nou die achtste man van die Arenden? Sterk loopt hij voor en toe. Voor hier, Fred Zelinga, zijster. Een twee binnentrap, hij wordt daar platgevat door die leiperde. Hij moet die bal los.
0: Ongelukkig. Daar was niemand om de schoen te maken op meneer Seister nie. En die nummer 6 daarvan, Hendrik, wat natuurlijk wou kom schoen maken daar, maar kon niet. Maar meneer Ricardo van Rie van de Leopard sê, hier die bol is myne. En hy gee daar van sy span een strafskop daar. En die nummer 10 daarvan, Burger wat skop, die linker voet kan nie uitskop nie. Hier kom Fritz Linga, binnen buiten.
1: Gaat wordt opgemaakt. Je paas hier naar zijn centerpark toe. Stian Verrie wat natuurlijk weer die bal opdraaf. Venter. Hier die vier vreter hakker van die Arende Verrie. Het ons die Fritz Linga binnen toe gegeerd. Dat is wegvat. Roscoe Seister, scheidsrechter zijn hier. Ja, scheidsrechter heeft het opgeteld. Wegvat daar tegen Seister. Bal wordt dan wijd gepaas. Geaangegeerd hier.
0: Dat is een zwak paas, mijn dames. Dat is een zwak paas. Inderdaad, de zwakpaas, maar geen voordeel wat daar geniet wordt. Die span van de Arenden voor de Hoogspad. Kom terug voor de strafskop, ze hebben de bot daar op die vleel.
1: Roscoe Seister. Was natuurlijk weggevat. Goed opgeteld, door zijn eier. Meneer Alfredo Eifert. Is weer de Arenden wat natuurlijk via die bal is al uitskop. Lijnstaan wordt gevormd. Lijnstaan wordt gevormd op die 5 meter van die Leipertz. Bol wordt dan achtergegooid bij Zuidenloon. Laat die bol op 3-4 slotte met de kracht. Loop je achter bij Dier. Die bol wordt uitgekomen van Rutte. Hij is zoals een skelm. Die klein kankie zoek hij op. Dat is die klein kankie. Hij wijst die Leipers, hij gaat langsom. En hij breekt dan rechtsom.
0: Hij is wakker zoals een akker.
1: Leipers wordt dan vast aan de slaap gevangen. Je kan niet zoveel spatie voor jullie die aan voor regeren niet. Goeie scrumskakel. Die telling wat opschrijven hier. 33 voor die Arenden. 12 voor die Leipers, meneer. Fred Zelinga wat kijk gaat hij 2 punten weer bijvoeg. Die vlaas schiet omhoog. 2 punten worden daar natuurlijk bijgevoegd. Bij hier die telling van die Arenden. Telling wat opschrijft naar 35-12. 6 minuten zijn speeltijd in de eerste helft wat oorblij. Ik wil veel zeggen, die Arenden is een bonuspunt wat natuurlijk al reeds gedrukt is. Wat even een beetje te laat is. Holland Cavaliers. Wat natuurlijk weer kwalificeer voor die Carling Cup Karibeker wedstrijd.
0: maar goede spel wat geleverd wordt door die span van die SBD Dodjo Arende.
1: Burger wat natuurlijk weer gaat hoog skop. Hierdie keer maak hij zeker van zijn zaak. Baie sterk loop die Granter. Granter. Aan die handen gegeven van die Leipers weer. Goeie loopie. Nundela wat die bal zal moet uitkomen. Uithaal. Die bal wordt vertraagd. Nundela krap daar. Bal wordt opgenomen naar Burger. Burger geeft naar achter toe voor zijn 12. Bal wordt dan wijd gespeeld. Dat is 1-2 binnen buiten. Niemand anders als Neiden Jaarts. Maak zijn danspoppie hier voor die Arne Nundela. Wat natuurlijk die bal bije stadig voor mij uithalen in de eerste helft. Ons zal moet kijken. Die africhter zal moet kijken aan hier is type spel. Strafskop wordt afgedwongen. SVD Arne wat niet die speler los op die grond niet. Je kan niet die dijkslag uitvoeren en dadelijk gaan voor die beer en voor die bal niet. Die reel zijn duidelijk, daar moet een daglig reel wees. Voer je gang voor die bal. Meneer Johan de Bot wat natuurlijk dat optel daar. Tackelen zal moet die los. Elke keer zien ons hier die steenstapje. Als een uitgeoefende move. Nundela wat natuurlijk die bal wijd speel. Bal wordt dan hier geskopt door niemand anders als Noach. Fritsen Linga wat die bal oppikken. Die bal weer aan de handen van Burgers komt. Jacobus Adriaanse speelt die bal wijd. Verbranden. Die bal wordt dan weer uitgestuurd. Verdediging is pap. Frot zal ik zeggen van die Arende. Wat voor en toe aangees keisrechter zijn neerspeel aan. Niemand anders als Burger wat die bal optel nie. Ik zeg voor die verdediging van die Arende. Ik weet niet. Nundela wat die bal dan natuurlijk uitbrengt hier voor zijn vier slotmaat. Babalo, Makanda. Nundela via Burger. Die bal wordt dan wijd gespeeld.
0: Ongelukkig. Rechtstreeks heeft gepast. Rechtstreeks.
1: Meneer Eifert wat het goed optel. Voor en toe aan gee.
0: Maar meneer Damons, dat op tye is die verdediging van die SVD nie wat het moet wees nie. Die verdediging wat getoets word door die span van die Leopards op die SVD Arnhem. En ook gesê, goeie rugby wat gespeeld word door die span van die Leopards.
1: Ek sê vir jou, die Leopards, as hulle kans kry, hulle hardloop met die bal. Hulle skop nie van strafskoppe die bal uit nie. Hulle is goed. Hulle speel uit hulle eie halfgebied uit.
0: Ja, luisteraars, hier nou ongeskakel het, jy hoor myself hier by Radio Eden FM, rechtstreeks vanaf die Nuka Park, waar die wedstrijdsaai van Dodgewee SVD Arende. En die Leipers, telling op die stadium is 35 punten vir die span van die Arende. En net 8 punten vir die span van die Leopards met 3 minuten 42 seconden oor in die wedstrijd.
1: Ja, dit is natuurlijk spel wat afgedrukt was. Mannen wat een waterbreek het. Nie juist omdat het moet nie vanweer een besering aan die kant van die Leopards. Meneer Johan de Botse, alle waterdraars af van hierdie veld af. Laat ons hierdie 3 minuten klaar kry. Eerste helft wat bijna iets van die verlede gaat wees. Tijd is aan. Tian Forrie wat die bal natuurlijk gaat ingooi. Arende wat hierdie scrum het vanweer voor en toe aangeef vanaf die Leipers. Tian Forrie gooi die bal in die scrum is stabiel. Die bal is bij die flankse voeten. Forrie haal die bal uit. Johan de Botse, jy sal moet uithaal. Bal wordt dan opgeneem daar door die center paar van die Arende. Tian Forrie wat natuurlijk stalige bal krijg maar uitgegeven voor Fritsen Linga. Fritsen Linga wat sê, ons speel nie in ons eigen gebied nie. Niemand anders ontvang die bal als Noach. Hy hoort nie. Hy hardloop om die dwars oor die veld. Jy kan nie die bal daar speel nie, sê meneer Johan de Bot, nummer 5 van die Arende. Jy is in een omkant positie. Bal wordt dan sterk opgedraai hier door die Leipers Nundula wat weer natuurlijk van Guelo zoekt 12 Burger natuurlijk weer. Nummer 1, niemand anders als dat ten dan die.
0: Prachtig, dus straks komt daar in die span van die Arende. Een strafskop. Voor de vasthou van die bal daar. Waar die nummer 1 van die Leopards. Tentana opgegaan het. En die nummer 6 van die Arende. En die kaptein die bal wil steel daar. Vasthou daar. Die span van die Leopards. Strafskop daar. En die span van die Arende. 2 minuten 33 seconden is oor in de wedstrijd. Ja, die Arne wat gemakkelijk voor is hier op Odinuka Prime George. Prachtige dag voor rugby hier naar die vier. Daar is een reen. Prachtige Odinuka berg op de linkerkant.
1: Alles lijkt grasgroen.
0: Grasgroen hier op George. Prachtige weer. Luisteraars getafeld, aangeskuif het na 922 mensen wat al reeds hier kom kijk het. Wat maakt die SVD Arne? Geen klapwedstrijd wat gespeeld wordt hier in George vandaag niet. Net die span van George Rugby Football Club waar gespeeld naar Bertine Haven is er qua en George.
1: Ons moet het ook net zeggen, luisteraars, die wedstrijd van Progress in Groot Brakrivier, dat lijkt niet alsof dat gaan afkomen nie. Progress in Groot Brak, ons het uitgezien van hierdie wedstrijd, maar dat zal niet afkomen vandaag niet. Tot verdere kennisgeving uit die kantoor van SWD Rugby Voetbal Unie. Maar teruggekomen hier op Oud-Aniqua Park. Ons is terug bij hierdie wedstrijd. Tussen Dootso, SWD Arende, tegen die Leipers. Meneer Dundula wat natuurlijk die bal gaat ingooi bij hierdie scrum. Dit was net strafskop nie, meneer Melando. Die tijd was afgeblaas vanweer een besering. Die spel wat naar die beseerde persoon toe gegaan het, meneer. Zwan de Bot die spel gestopt. Scrum wordt dan gevormd. Doedula waar die bal gaat uitkomen van Burger. Burger geen dan daar van 13-13 in die gat. Meneer Roscoe Sijsel wat natuurlijk die bal. Goeie tekslag uitvoer. Doedula weer die bal. Doedula wat die bal gaat weer uit. Al, dat is die achtste man. Kermis wat natuurlijk die bal opdra. Een rak is gevormd door Doedula via. Hij speelt met zijn voorspelers. Niemand anders als Graham Zendesini. Doedula via wat die bal gaat uithalen. Stadige ballen. Het lijkt me dat die man is een tactiek om stadig te spelen. Maar hier hele bier voor door Doedula wat vanaf aan die linkerkant omkomt. Dat is Burger. Burger geeft weer voor zijn vangenoot Burger. Nummer 12 wat natuurlijk al is een meter weg vanaf die Arende. Zijn doellijn is een meter. Die scheidsrechter zegt van die Arende. Hij moet los blij op laatste man zijn voeten. Doedula wat natuurlijk weer zijn voorspelers gaat indrijf, indruk. Hier is 1-2 meter weg vanaf die doellijn. Dat scoort zijn die scheidsrechter. Die bal zal moet uitkomen. Doedula wat die bal zelf vertraagt. Voordeel wordt gespeeld. Die Leopards wat natuurlijk speelt met voordeel, strafskop voordeel. Hier gaat onze kaart zien. Ongeloofde spel.
0: Fretzelinga.
1: Fretzelinga.
0: Om kan spel.
1: Meneer, je kan niet daar nog fouten maken. Je kan het niet.
0: Ja, met de ervaring wat Fretzelinga daar heeft, meneer Damons, is dat iets wat de stelling daar voor die SBD Arende.
1: Jij klopt aan voor geel kaarten daar. Alles tussen die vijf. En die doellijn, dat wordt gezien als cynical. Je kan net niet die real of die law verbreken daar. Je moet weer, dus, je gaat er iets krijgen. Maar meneer Fretzelinga wat natuurlijk af en van die veld 10 minuten in de koelkamer. Die Leopards wat natuurlijk hele Turkies uithaal. Die 13 wat natuurlijk die bal weer opdraagt. Een deel of weer. Je kan niet opstaan met die bal niet. Je kan niet opstaan met die bal niet. Zodra je gedijkt is, moet je die bal op je grond los. En dan moet je die bal weer spelen. Meneer Johan de Bot straf die Leipers hier. Je kan niet opstaan met die bal niet. Vooral als jij gedijkt is niet. Die Arende wat natuurlijk hoor, die tijd is verstreken. Die hoeter het al reeds afgegaan. Maar die Arende zijn niet ons wil speel. Op die strafskop kop ons die bal uit. Dat is de lijn staan wat natuurlijk kan gevormd worden tussen die 50 meter en die 10 meter. In die doelgebied of in die area vanaf die Arende. Meneer Venter wat natuurlijk zijn springers gaat vinden. Wat zijn er dat opgaan? Ja, dat is correct. Een bal is opgezet. Die bal wordt gezinnen. Venter wat natuurlijk die bal achter draait. Tian Verri wat daar aansluit, die scheidsrechter zei, ja, dat zal moet gebruiken. Tian Verri geeft die bal. Wolf, Seister. Hij wordt hard geplunderd, geswaaid zoals een nat waslap in weer gegooi. Natuurlijk as dat weer die Leipers wat natuurlijk hierdie bal gewen het. Doen Doula wat natuurlijk vir sy 10 burger speel. As die man voor die bal neer. Speler word in die lucht gespeeld, sê die scheidsrechter. Dis die tweede keer wat die Leipers die speler speel in die lucht.
0: Ja, oordeel kundig wat daar aanbreek was, daar die nummer 14 van die Leopards. Dis die nummer 14 Sanetone en Tsatsi. Wat daar een oordeelsfout maak, daarom sê hy op een nend daar in die lucht te vat.
1: Karel Dupree wat na Johan de Bot toe loop, hy sê meneer, dat is die tweede, derde keer wat die Leipers, my spelers speel in die lucht. Ons sal moet harder optree. Dat is baie gevaarlik om een man in die lucht te speel, want jy weet nie hoe hy kan beland nie.
0: Dat is
1: op die grond.
0: Dat is nie die wet van ons nie, dat is die wet van die
1: Wereldrugby,
0: jy mag nie man speel daar nie. Ongelooflik speel daar die span van die Leopards.
1: Venter wat natuurlijk weer die bal ingooi. De Leo wat die bal geontvang het, die mol is gevorm. Skeisrechter sê die mol gaat vorm toe die Leopards sal moet van achteraf aankom. Hulle sal moet die mol beginnen join from the hindmost feet. Die Arende wat voor hem toe natuurlijk gaan, dat is diezelfde mol. Scheidsrechter sê, dat is nog alright. Voordeel wordt gespeeld voor vanaf die kant aankom. Hij het hulle nog net gewaarskie om te sê, kerels, jylle sal die mol moet van achteraf aankom. Meneer Kanter van Vieren wat natuurlijk sterk aan haar klop. Trak en trille, hier gaat ook een kaart kom. Hier kom een kaart. Jy kan nie aan mekaar vanaf side entry vanaf die kant aankom by die mol nie.
0: Ons sal nou vir jou kyk wat die nommer is daar van die Leopard. Dit lyk so na die slotpaar.
1: As moet sien die is in Gleu as die 5 wat afgestuur word. En ek sê vir jou, die Arende gaat weer hier die mol opzet. So wat 8 meter weg van die doellijn vanaf die Leopard. Meneer Venter wat natuurlijk die bal weer gaat ingooi. Nathan wat vir hom die call gaat gee. Johan de Bot sê, jylle sal moet binnen die 5 staan. Jylle kan nie uitkom nie, die merk het ek vir jylle gemaakt. Lyk vir my nou, hulle gaan gooi op 5 slot, meneer Dylan de Leeuw. Dat is correct opgegaan. Een mol is weer gevormd. Die bal wordt achtergedra. Die heeft niemand anders als Janus Venter. Die mol wordt vormd. Toen is SVD zijn toeskomers wat hulle op tier en aan tier om aan te gaan.
0: Gaan ons
1: zien, dat is een 3.
0: Dat is prachtig.
1: Dat is die hoeveelste maalbeweging. SWD Arende wat een eindpad. Ons moet het verstaan. En hier die inzin van die Leipers. Die 5 geel. 5 van die Leipers. Misschien die is wat natuurlijk een kaart het. So die maal gaan zwakker wees. Ons het die kracht nodig.
0: So ja, hulle speel met een pust in de min. En daar nie in die engine genoeg slaankracht van die Leopards om die Arende te keer nie.
1: Ja.
0: Daar is een piston te min, die nummer 5 piston is nie daar nie.
1: So, dit is een 3 cilinder.
0: Dit is correct, ja. Hy het die, maar ons aandacht terug daar by nummer 10. Let wel, om douwe luisteraars die nummer 10 van die Arende Vrieslinge is af en ek kom voor en toe, trep in die rechter voor.
1: Oh, Rieswol!
0: Dit
1: is rechts voorbij.
0: Dis halftijd hier op het Inuka Park. Dis halftijd. Die telling op die stadium.
1: 40 tegen oor 12 van die Leipers.
0: Dis prachtige rugby. Meneer Damons. Net de opsomming van hier eerste helft. Dis die SBD Arende wat natuurlijk goeie rugby speel. Hulle wil vir die SBD vir die toeskouwers wys. Ja, hulle mag dit miskien nie gemaakt het om hierdie jaar te kwalificeer vir 27 Currie Cup nie, maar definitief sal hulle volgende jaar een groot aanspraker maak en wees vir die 2027 Currie Beker.
1: Ja, Alistair, iets wat betreenswaardig vir die manier hoe dat die Leipers speel. Die Leipers se raks is baie stadig. Dis die skrimskakel. Maar miskien is dit die patroon wat hulle mee speel of waarvoor hulle geoefen het. Die skrimskakel wat vir my tans persoonlik die bal baie stadig uithaal. Hy bring nie die vonk soos meneer Tian Venter. Tian Verrie. Hy bring nie soos Tian Verrie die vonk in die achterlijn. Waar ons het gesien die eerste drie. Tian Verrie wat natuurlijk vir meneer Abnen van Reen een afvinnige bal gegeen het dier die gaat. Baie vinnige spel gewees. En dit lyk vir my dat die Leipersen 9 niemand anders as Mlelo Dudula, wat die bal baie stadig vir die Leipers aangeef, vooral vir meneer Burger, ervare loskakel vanaf die Leipers. Misschien gaat hulle baie hard praat in die kleedkamers nou. Ek wil graag een vlieg op die dieren as om net te kan hoor, wat is die boodskap wat die africhter dan van die Leiperde nou gee, om te sê, kerels, ons het dit, ons oordonder dan die SWD Arende, wanneer hulle ons in hulle gebied kom, in die 5 meter van hulle gebied, teken ons punte aan so. Natuurlijk, ons sal miskien dan net vinniger die bal uit moet kry by die raak, die spel bykie vinniger maak. Kom ons gee SWD Arende bykie van hulle eie medicijne. Maar tans ons dit nou lyk het asof die Arende reeds op 40 punte in die eerste helfte staan. Wie sê nie, hulle kan in die tweede helfte nog 40 punte aanteken. Moontlike 80 tal aanteken hier op Oud-Uniqua Park. Dan moet ons dit ook nie weghaal nie. Die SWD Arende se plaasvervangerbank, wat ook nog moet opkom. Baie gevaarlike spelers. Tans.
0: Nee, dat is correct, ja, dat is die stem van meneer Nabil Damons. Wat is die oorsig om te sê wat ons kan verwag hier in die tweede helfte, luisteraars. Ons gaan vir vinnige muziek breek en ons terugkom, dan praat ons verder op die Nuka Park met die telling 40 punte vir SWD Dodge Arende en net 12 vir die span van die Leopards. Skakel ons terug daar net al hier in die Hoekster in George en oor 10 minuut is ons terugwees om die wedstrijd te bring vir jou rechtstreeks hier van die Nuka Park.

0: Luister na die ontbytprogram op weekdae tussen 6 en 9 vir nuus, weer, sport en verkeer. 'N lekker vol program met alles wat jy nodig het voor jy gaan.
1: Let's go. Go. Go. Go. Go.

0: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
1: It's the Checkers Montague Village Grand Opening on the 28th of April. Visit us for incredible opening deals like Nescafe Gold Instant Coffee, 200 grams, any two for 270 rand. Simba Potato Chips, 120 grams, any three for 48 rand. And Lindt Chocolate Range, buy any two and save 30%. Valid until 10 May 2026, only at Checkers Montague Village.

0: Ja, welkom terug luisteraars hier op jou gunsteling radiostasie in FM, jou stem in die paradijs. Ja, dit was die tweede helft wat binnenkort gaan begin hier op het Unico Park, die telling LVD Arne 40 nee. En die Leopards het 12 punten.
1: Ja, wedstrijd wat dan weer vervang wordt, meneer De Bot. Leppers wat natuurlijk, Leperde wat natuurlijk ingeskoppeld. Ons is maar klaar voor die laatste 40 minuten bal worden. Weer in die handen van Ulrich Wall. Speler wat leer hier die kant van die Arendes, niemand anders. Burger wat die, van die Leipurder wat natuurlijk die bal verloor. Dat is een aanslaan, goede loopie. Dat is dan die kaptein beside de nood van die Arne wat die bal optelt. Tian Fourie. Bal wordt dan hard hier opgeskopt om distance te krijgen. Ja, wat zijn mirakelkies maakt. Binnen buiten 1-2 hardtoep om vast in rotsvaste verdediging. Beside de nood wat hem opbouwt. Die scheidsrechter zei dat is een bal. Die bal wordt in die lucht opgehouden. Scheidsrechter zei, use it once, twice. Bal wat natuurlijk moet uitkomen speelbaar. Die Arne wat natuurlijk die bal opgetellen. Roscoe Seister wat natuurlijk die bal achterna zet. Roscoe Seister. Roscoe Seister en die bal is.
0: Amper.
1: Achteruit.
0: Dat is weer amper stamper. Die heeft die Arne dood zo. Wat nog een 5 punten daar. Op het tabbord heb ik complimenten daar van Roscoe Seister.
1: Hierdie Roscoe Seister is een baie goeie vinnig as vleel. Ek wil graag omsien in 100 meter. Kleinkantjes geskop, kleinkantjes omgespeeld natuurlijk. Die spel wat echt vat word. Hierdie Arne wat natuurlijk die bal weer afneem. Grunter, beside the note, Seister. Seister, Seister, binnen buiten, bal naar buiten. Hy sien een gratis 2 meter, Grantel. Tian Fourie, wat zijn die bal gaan uitkomen? Die bal wordt bijstaande gemaakt. Het voordeel wordt gespeeld. Straskop voordeel wordt gespeeld. Scheidsrechter zei van die Leopards, van die Leipurder. Als je zo draaien die slag uitgevoerd hebt, moet je natuurlijk die bal los. Of je moet voor mij een dagelijk reel geven. Jij moet voor mij een dagelijk reel geven.
0: Dat is nummer 15 van de SBD Arende. Ulrich Wall die bal uitkop. Meneer Luwando Ngozo, wat die vlag ligt daar met 5 meter weg van de doelen af. Die SBD Arne wat natuurlijk veel pakte gebruik en onthoud luisteraars dat die nummer 5 van die Leopards nog altijd af in de geelkaart.
1: Janus Venter wat zijn spelers van een mol wordt opgebracht. Scheidsrechter zei, mol is goed afgetrekt. Die ou was op zijn voeten geweest, maar die SWD Arne was natuurlijk hier met mening, enkele mening. 15 Eldrich Wall en hij druk een prachtige 3. Aan die oorpaviljoen kant, natuurlijk druk hij een 3.
0: En die eerste 4 minuten van die tweede helft, wat die SWD Arne weer zout slaan. Hulle smeer zout in die wonde van die Leopards. Ons moet al ons sê, die SBD Arne wat die Leopards tanden trek hier op die Unico Park in George.
1: Ons moet dat sê, dit is 14 man tegen 14 man. Ek het veel gesê in die eerste helfte, die SBD Arne wat natuurlijk ook in die eerste derde minuut een 3 aangeteken het. Hier sien jy, dat vat hulle 3 minuten precies om een 3 aan te teken. Ulrich Hall wat sy doel, sy drie wil natuurlijk vir doel. Hy trek om rechts voorbij. Vla, blij, laag. Ulrich Hall wat sy wie die skop waargeneem het. Skitterende 3 wat hy gedruk het. Ek wonder hoe ver en hoeveel die Leopards nog gaan kan keer.
0: Meneer, dis die nummer 10, die plaatsvervanger nummer 10. Van die SBD Arne wat terugkeer op die veld. Fred Salinga. Na sy geelkas in die strafkas, sy geelkaart in die strafkas.
1: Burger wat natuurlijk weer die bal gaat opneem. Jacobus Adriaan Burger.
0: Voor die hoeveelste keer.
1: Hy gaat om in die linkerkant sy hoekieskop, hoofdpaviljoen kant. Bal wordt dan gevang deur niemand anders as Neil Bekers nie. Neil Bekers, sterker der duivel, sterker center. Tian, wat die bal natuurlijk gee vir Kutsie.
0: Ongelukkig, die nummer 1 moet aangeslaan het. Op pad doel en toe, meneer Damons. Hy kon sy spoed daar gewys het, maar ongelukkig, die bal wat aangeslaan was daar, die nummer 1 van die Leopards.
1: Ek wil graag meer voordeel sien om te kyk, want ek sê vir jou, die scrums vat soveel tyd in een wedstrijd waar jy kan voordeel gespeel het, maar meneer Johan de Botse en die kerels kom terug, laat ons aangaan met die scrum. Natuurlijk, dat is 15 tegenover 14 man met een man in die koue kas, in die vrieskas, in die sonde kas, op die bankie van die Leopards. Natuurlijk hulle nummer 5 wat een geel kaart het. Mensen die zijn Glengu. Madundalo wat natuurlijk die bol gaat ingooien. Hier die scrum. Vaste scrum. Dat is waarvan ik praat. Scrums wordt gereset. Scrums vat tijd in een wedstrijd. Je moet het effectief doen. Speel die liever zijn voordeel. Kijk wat kan gebeuren. Niks voordeel geniet was nie. Dan kom jy terug vir die scrum. Ons moet dit verstaan, voordeel is tactisch of gebiedsvoordeel. Maar meneer Dundula wat natuurlijk weer die bal gaat ingooi by hierdie scrum. Meneer Johan de Bot houd dit met valke oor dop, met arend oor. Hy sê, die scrum is recht, dat is die arende wat voor hem toe beer. Natuurlijk die arende wat rechtuit voor hem toe scrum. Hierdie nummer 5. Slot Moesin Dizin Glewo. Die Leopards verlang om as een slotman wat hy die stutte kan dra, maar nie te min. Meneer Fritselinger wat natuurlijk dan die bal uitjaag met die kantlijn so wat 18 meter 17 meter vanaf die doellijn, vanaf die Leopards gaat een lijn staan plaasvind. Meneer Janus Venter wat natuurlijk die bal gaat ingooi. Niemand anders als Nathan wat voor hem die call deurgee nie. Hier sien ons die bal wordt weer voorgegooi. Besidenhout, die mal wordt opgesat. Die mal weer voor en toe. Scheidsrechter sê, jylle kom weer van die kant af. Anders voordeel wat voor die SWD Arende gespeeld wordt. Die bal sal moet vinniger uitkom te aan. Dan gee vir sy kaptein Besidenhout. Die bal wordt weer opgepak. Die scheidsrechter sê, nee, ons kan nie verder speel nie, jylle, as die SWD Arende oortree ook. Speler was dan in die lucht gespeel, in die lijn staan. Fritselinge wat natuurlijk nader en nader gaan kruip. Meneer Elfriedo Eifert wat natuurlijk sê, ons het een lijn staan hier. In die 5 meter, natuurlijk assistent scheidsrechter nummer 1. Wat ook die hoofwedstrijd gaat hanteer tussen George tegen Albertinia, net hierna. Bal word dan opgegooid, die Arende wen in die lijn staan. Niemand anders as Van Vieren wat die bal op het Kutsie, Meijen. Tegen wat die bal sal moet uitkry daar, as klein kankie, dat is hard ingeklim. Tegen die bal word dan wijd verspreid. Die Bekers, Neil Bekers, een baie sterk center. Die bal sal moet uitkom. Die bal word vastgehou.
0: Dit is die nummer 6 daar van die Leopards wat die bal daar steel. Ricardo Forrie. Strafskop.
1: Ek sê vir jou, die skrimskakels moet die bal vinniger laat uitkom. Vinniger speel. Bal moet vinnig uitkom. Jy slaan die dek al reeds hard om die speler weg te vat, om nie by die bal uit te kom nie. Maar dan is het die skrimskakel wat natuurlijk tweede, derde daar by die rak uitkom, wat heeltemal te laat is. Plaasvervangers wat die Leopards nou opstuur. Dat is ja, een bomsquad of een nuclear squad. Of
0: ja, dat is nummer 19 Tsepo Chaka en nummer 20 dat is Bolly Sokoloti wat daar ook sy verskynning maak daar vir die span van die Leopards. En dan ook daar nummer 18 Werner Geldenhuis van die Leopards wat daar kom seker vermaak, meneer dames. hulle tem hierdie vaste 5 of vaste 8 van die uitbiede aarde, want die uitbiede aarde wat op hier stadium net maak en doen met hulle wat hulle wil in die skrams.
1: Ek hoop meneer Hendrik stem het nou pas gesien, medische personeel het om aandag gegee, bietjie gesit, miskien 'n kramp. Ja, die veld is droog, ook nie so droog nie.
0: Die wonderwater wat daar gegooi word daar oor sy lichaam en hy sê hy voel weer perfris.
1: Aandag wat dan gegee word aan 'n speler deur die mediese personeel. Dat lyk vir my asof bloed ons verbind jou sommer net daar. Geen stietse nog vir dit nie. Gee hom so 'n bietjie ys met 'n lappie en 'n stukkie gaars
0: en wonderwater.
1: Ja, dat is die center Neil Bekers wat aandag gekry het. Die Leppers wat natuurlijk die bal gaat ingooi by hierdie lijn staan om het toe. Jason Zetro, bal word dan natuurlijk opgesit, dis in die 22 meter. Die Leipers kan die bal hier direk uitskop, maar nie, hulle besluit dat teen. Hulle wil die bal opdra, sterk dra. Hulle wil hulle loskakel, 'n duidelike kleeskop gee. Maar die Arende wat natuurlijk die teenhand van loods by hierdie raak Ndalo, ja, bal word dan wyd gespeel. Nummer 12, center Burger, wat natuurlijk die bal uit sy 22 uitskop. Wat 'n verligting bring hy hier. Lijnstaan wat nog steeds gaan gevorm word, binnen die, op die 10, 9 meter, vanaf 9 meter, vanaf die 50 meter, in die doelgebied, vanaf die Leipers, waar niemand anders as Janus Venter natuurlijk die bal gaat ingooi nie. Ek sê vir julle, hier sit 'n klomp spelers, dis 'n vertraging van meneer Johan de Bot, wat natuurlijk nou sal moet baie hard praat met die spelers, om te sê, kerels, kom laat ons die wedstrijd aan die gang kry. Daar is plaasvervangers op die bankie. Ons kan nie elke minuut wil gaan sit nie. Beide kante, as het die julle is, is die deel wat sit, is het die Arende. Maar player welfare moet aangekyk word. En ek kan vir jou nou strijd sê, Dylan de Leeuw, Hendrik Daniel stemme, dis sy tweede keer wat hy sit. By die vorige leentheid het hy gesit, sy tweede keer nou weer. Maar niet een man lijn staan wat gaan gevorm word. Arende wat die lijn staan wen, die bal word weggebreek. Sjaafde stem het weer die bal opgeneem. Tien vir hier wat die bal sal moet vinnig uitmaak. Jy gaat niks daar kry nie, jy sal die bal moet speel. Stem het. Vorrie, Fretse Linga, Wall, 15 van die SWD Arende, wat natuurlijk een rak opzet. Vorrie, Fretse Linga, wat die bal geef vir sy kaptein, nummer 7, niemand anders as Dupree, nie Dupree, die bal achterna gesit. Die Leppers, Fretse Linga, wat weer die bal krijg.
0: Hier kom het dan,
1: aan die oor,
0: hier kom het
1: dan. Paviljoen kan gespeeld, 13.
0: Oeh!
1: Nico Lennart wat hard gelak is. Fretse Linga wat 1-2 wijs en hy gee die bal binne Burger. Skeidsrechter wat van die Leipers sê, nee, julle is omkant. Julle moet aankant kom. Maar julle is omkant nou. Wat 'n harde duikslag was dit nie gewees nie.
0: Ja, 'n woerwoerskop daar is, span van die Leipers. Uitgebuit daar die span van die uit die Arne, hulle slaan rechts. Die omkantspeel word op het hulle daar die meneer de Bot en die strafskop daar toe gedien.
1: Ja, dat is van Vieren wat weer die lijn staan vir hom en Mol is opgesit. Losgemaal wat voor hem toe beer en hy beer, maar hy kom kantlijn toe, hy kom naar die kantlijn toe. Skeidsrechter sê, hulle sal moet gebruik, ja, dat is van Vieren wat wegbreek. Een rak is gevorm. Verdedigingslijne wat natuurlijk vinniger opskiet van die Leipers. Hard ingeklim deur Besidenhout. Tian. Intercept! Intercept! Wie gaat hem reik? Wie gaat hem kry? Roscoe Seister. Hy sak in die tackles, hy is rechtig sy nee. Toe daar laat sê wat ek praat, wil hy met die bal vulliger maak oop. Daar is baie spelers, as die bal wijdspreek, kan ons punte sien. 15, wow, 15. Salatanda!
2: Daar sy tweede drie.
1: Dis Sani!
2: Dit is sy tweede drie. Honders cap, dit die nummer 12 van die Leopards. Hy het nie genoeg spoed, daar, petrol daar, Brandon Kiwi, het nie genoeg petrol in die tank nie. Sy petrol gee op die halflijn. En hy word aangehaard op daar neer dier syster. Maar die vinnige bal wat gegee was daar dier Leopards. En nummer 14 wat daar, drie druk in die hoekie, in die oostelike paviljoenkant van die veld.
1: Niemand anders as meneer Sanatano Tsotsoni nie. Sy tweede drie in hierdie wedstrijd. Ek sê vir jou, hierdie onderskepping was goed. Een overlap aan die oop paviljoenkant. Natuurlijk. Bol vullig verspreid hierdie keer door meneer Ndalo. Bol na sy vleelmaats uitgestuur. Ek sê vir jou, een vleel het niks nodig nie. Gee hem so klein spasie. Maar kom ons kyk wat doen Burger met hierdie skop. Om twee buig te voeg. Burger slaag dit om uit die hoek uit te skop. Twee punte word dan bygevoeg. Hier met die Leopards waar die SWD Arende se telling dan is teen 45 teen die Leopards in 19. 25ste minuut. Wat natuurlijk hier die drie kom. Vanaf die Leopards. Meneer Fritselinga sê ons gaan hier die wedstrijd weer hervat. Hy krijg sy nommers reg. Meneer Matthew Sekele, wat ook tans op die veld verskyn vir SWD Arende. Bal word binne 22 meter geskop. Noah Hayward, hy vind nie die kantlijn nie. Bal word hoog opgeskop. Skeisrechter sê nee, dit is net een aanslaan. Aanslaan van die Leipert. Natuurlijk hierdie man, wat nie natuurlijk die bal uit die lucht, hy kan plik soos een Willy Leroux, een Suid-Afrikaanse Willy Leroux nie. Maar natuurlijk, plaasvervangers wat gaat op die bankie verskyn vir die SWD Arende. Tian Droske en Mabasa Makubela wat natuurlijk opkom. Hulle vervang niemand anders as Nathan Meilen en Gante Jansen van Vieren nie. Wel gedaan sê die spanbestuurder meneer Maarten de Vos daar vir sy spelers. Job wel dan goed geskrim. Teruggekom na hierdie wedstrijd is die Arende wat natuurlijk weer hierdie bal gaat ingooi. Tian Forrie wat ook die veld verlaat. Zij weer zwart boy wat natuurlijk op is. Zij weer zwart boy wat een vinnige tikskopje gaat nemen. Bal wel dan ook vinnig uitgekomen. Vier slot van die Arende wat natuurlijk die bal sterk opdraa. Zij weer zwaar boy breken die klinkankie met basis nummer 20 van die Arende. Zij weer zwaar boy wat alles vannacht maakt net zoals ik hem ken. Zij weer zwaar boy vannacht als net zoals een warm achterpol wat hij optel. Roscoe Seisman wat zijster wat die bal voor hem toeskomt. Amper. Dan is het sy van genoot, meneer Seisner, wat weer kan gaan vir een drie. Bal word aan klinkankie omgespeeld van Besidenhout. Een meter weg van die doelheid vanaf die Leipers. Skrim, aanslaan. Die Arende wat natuurlijk die bal verloor op die doelheid vanaf die Leipers deur aanslaan. Natuurlijk sê meneer Johan de Boot, ja ons gaan terug voor die aanslaan. Skrim wat sal plaasvind op die 5 meter. Vanaf 5 meter aan die doelgebied van die Leipert. Die Arende kon nie afrond op hierdie ene. Een meter weg vanaf die doellijn.
2: Ongelukkig.
1: Verloor die bal met een aanslaan.
2: Kan het nou wees dat die Arende misschien nou een bietjie concentratie verloor met een groot telling met telbord. Met 22 minuten.
1: Ek het gesê, dis meneer Stemmet sy derde keer wat hy sit mediese personeel wat om aandag gee hierdie ses flank van die SWD Arende. Ek dink meneer Heineke Meijer sal sê, kerel, jy het ook genoeg gehad. Ons is 22 minute in hierdie speel, in hierdie wedstrijd. Skrum wat dan gaan plaasvind op die 5 meter vanaf in die doelgebied van die Leipers. Leipers wat hier speel in hulle

0: teenoor die groen, die grasgroen van SWD Arende. As een mens aan groen ding, denk jy aan die springbokke, maar niet te min, dis Lepers wat natuurlijk survive, slag om die bal uit te kom, dis een achterlijnbeweging wat kom. Natuurlijk die plaasvervanger Bankie, 13 wat gevouw word, Sinotin en Tony. Tejeda wat natuurlijk gevouw word daar, dis een raakse meneer Johan de Bot, die bal sal moet uitkom, Dudula wat natuurlijk opsoek, sy plaasvervanger maat, die bal wordt sterk opgedraaid, raak is gevorm. Bal wat natuurlijk klink en kan gespeeld word, weer hier na sy 10, meneer Burger, Burger wat natuurlijk opzet, Dudula weer daar om skoon te maak, Dudula geef vir Burger, Burger wil een klein skopje deersit, sy weer Swartboy wat die bal blok, sy weer Swartboy, tel aan die blok, dis niemand anders
1: as Wall, Ulrich Wall,
0: as Ulrich Wall,
1: en hy sê die wall moet breek, die meer wat moet breek,
0: meneer, zij weer Swartboy wat natuurlijk een afstorm keer met zijn voeten. Meneer Burger wat natuurlijk die bal vastkopt in zij weer Swartboy. Bal wordt dan geblokt, losgespat. Vandaag een scrumskakel.
1: Dat is toch net een beetje concentratie wat die is met die aarde moet bijzet. En dan gaan hier die telling bij hoor wees.
0: 50 tallen is al reeds op die boord. 50-19, Fritselinga wat sal aan lep halen toe, kijk om die twee buitenskop, laas kop.
1: Hey meneer Gozo en Eifert sê die bal wat links voorbij is, en meneer scheidsrechter meneer Boesley Skaap en Houten Miller wat ook een verskilling maak hier bij die Nuka Park en George.
0: Meneer Neil Beekers. Niel Beekers wat natuurlijk sê, hy is genoeg gehad, hy is krachtloopjes gehad, baie sterk, dier die lijne geskeer, baie sterk op sy bene gewees, wel gedaan, plaasvervanger wat ons op gaan bring, hierby is wie die Arende se kan. Burger, as nou al die 4-5 keer wat ek sien, hier is kopjes werkie vir hom nie, maar niet te min, Burger wat die wedstrijd gaat hervat vanaf die 50 meter. Wow, op en ander die bal wordt gespeeld. Die scheidsrechter sê, dat is fair contest in die lucht. Swartboy wat natuurlijk weer die bal uithaal. Verbaas over die bal aanslaan, 6 flank. Dat is die 11. Roscoe 60 op die 62 verdedigings. Die 62. Die kleinste mannetjes op die veld. Vullige spel, vullige aangooi. Hoog wat nie, die scheidsrechter sê so. Is tevrede met dit, is baie laag. Aanslaan.
1: Ja, dit is die Lepers wat die wedstrijd wil bespoedig met vinnig ingooi, maar die SBD Arende wat sê, nee, hier gaan hulle nie mandig slaan nie. Ons ek wil vastvat hier.
0: Ek dink die mannen nodig glue in hulle hande. Nummer 16 en 26.
1: De dames die oppervlak vanaf waar ons zit in de commentaar hockey.
0: Maar die veld
1: lijkt mooi.
0: Yes.
1: Maar die, ons zal nu weten of die veld misschien die gras een beetje douw opkrijgt nou niet.
0: Ja. Yeah.
1: Dat is natuurlijk die zon wat prachtig schijnt hier op de Nuka Park en George luisteraars.
0: Als die bal moet klammen, meneer Melando, dan zal ik zien die jockeys gier, die balboys gier handdoekjes aan. Maar ik heb nog niks van dat gezien. Nie. Nog niks. Ek geen nie die bol so nattigheid skuld. Jy moet die bol vang. En jy moet hom recht vang. Maar niet te man die goed gebeur.
1: En op die vlak moet jy dat dierlik enige bol kan vang. Enige bol.
0: Reset. Hierdie skrum wat as die vierde reset wat
1: meneer
0: ons het.
1: Dames, om terug te kom na jou punt. Jy het gevoerde genoem dat die skrums vat soveel tyd van een wedstrijd. Die toeskouwers wil nie aan mekaar een reset sien gebeur in een wedstrijd nie. Ek sal voorstel dat meneer Bot die vastkop en die loskop sal nader met mekaar te moet staan.
0: Dat is precies.
1: Voldoende om die resets te vermy.
0: Dat is precies wat meneer Johan de Bot, soos ek kom sien hier van Oud-Nikwa Park, hier van die hoofpaviljoen kant af kan sien. Dat is precies wat hy vir hulle gesê het, kerels, daar moet een gap wees op bind, zodat ons kan lekker set, maar klink en klom gespeeld door Mercedenhout Seister, wat natuurlijk daarvan oor sy eie voeten val. Zij weer Swartboy wat die bal gaan optel, Fritse Linga, Ulrich Wall wat natuurlijk die bal afjaar hier om te kijken, gaan hy 50-22 meter krijgen.
1: Ongelukkig!
0: Dat is dan direct uitgeskop. Direct.

0: Carl Care Tweeze Verzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
1: Stop wasting money on advertising that people forget. If you want customers in your store, Eden FM activations and live broadcast deliver. From George to Knysna, Mossel Bay to Oudtshoorn, in fact, we do the whole garden route. We take your brand straight to the people, live on air and live on site. We bring the presenters, the sound, the promotions, the giveaways, and the vibe. Your specials get airtime, your brand gets attention, your tails start ringing. Book now. Email marketing at edenfm.co.za or call 044-874-5085 or 078-395-4196 and secure your Eden FM activation before dates fill up. Eden FM, turning listeners into buyers across the garden route.

0: Op soek na gehalte kruide niersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
1: Hoppa, I had 150 for Ricardo with Intabi. Now she just ordered a party platter with extra cheese.
2: Keep your head in the game. I'll boost your e-wallet, because now I can pay directly into it from any bank.
1: Any bank?
2: Yeah, boy. Straight into your e-wallet. Just WhatsApp hi to 087-392-5538 and register.
1: Ah, got it. Thanks for the saga, dog.
3: Stay in the game. Pay and get paid from any bank with a new improved all-in-one e-wallet. FNB. Help changes everything. T's and C's apply. FNB, a division of First Rand Bank Limited, an authorized financial service and credit provider.
0: Op soek na gehalte kruide niersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

0: dit mos môre Mother's Day, né? Sal iemand, nou weet ek of die persoon vra en of die persoon vir ons het sê nie.
1: Of miskien nie.
0: Dan, dis definitief Mother's Day môre.
2: Hartelike goeienaand, Petting Johnny, vertrouw het gaan goed, welkom in ons huise. Dag vir die topic, Petting Johnny, dan wil ek net vanochtend vanavond een klein sienkie by je geluk wens met sy eerste verjaarsdag, Jayan Olkers, wat vandag verjaar, God uit te sien het, sy leven en mag ons hemelse vader om nog vele jare spaar, hoop sy maan sy paard om lekker beter, baie liefde van Jack, want vroeg al mooi aan manne, wacht vir die topic.
0: Oh Jack, dankie.
1: Skie Jack om twee keer dood.
0: Goeienaand Pet en Johnny, Warren en Lorinda, geland is ingeskakeld. Dan sê hulle net die A-team, en ons groot vriend het ook daar sy opwachting gemaakt, al wat hy sê is A-team, oi. ja nee, dis ons luisteraars deurkom vandaan.
3: Goeienaand Piet en Johnny. Goeienaand Piet en Johnny, ek geniet julle program. Ek wil julle praat van die oud TV stukke in die 80er jare. Ja, ek kon ook nog een stuk in die naam van Steve Austin nog destijds. Oeh, dit was een interessante stukje geweest voor mij die tijd, die jaren. Maar dat komt van Freddy Matrosi van Urban Wolwe. Ek gaan nie julle program.
0: Okay, Freddy.
1: Daar sê, Freddy, ek wil net sê, Steve Austin, hy het ook moest gegaan by die naam van Man van Staal.
0: Ja.
1: Kijk, die ding was sterk. Kijk, hy was een bewonise man. Nee, een bewonise man. Kijk, jy kan nie vir hom wegjaag, want hy hardloop jou in. Al jy ook dan moet een motorfiets. Met een kar moet je glad nie praat, ja. Hy man vat sy ene dan tel hy.
0: Ene,
1: ek moet lach.
0: Goeienaand manne, welkom in my huis. Waarover praat ons vanavond? Wil Antie B weet en sy sê, sy luister. Antie B, ons is reeds daar. Yvonne Averis, sy boodskap. Sorry, my pla... Oh, joh. Dan, Yvonne... Botvrij, jy moet die boodskap weer stuur en blijkbaar het het vir hom gestuur en nie vir ons. Iemand sê nie, daar had die A-team. Daarna aan Pet en Johnny, daar was gewees Night Rider, Man van Staal, Man van Intersek, Buck Rogers.
1: Kijk jy, die Man van Intersek, nee. As ek het nie mis het, die was hy Sam Casey. Sam Casey was die ouste. Hulle het die jongens oorloosie gegeen. Kijk, ek weet die jong was in een nuclear ontploffing of een ding, ne? Toe hulle hom bykry, toe is hy invisible. Toe is hy jong invisible, ne? Toe, ek weet nie wie was so gaaf om vir hom toe oorloosie te maak, maar daar was het so knoppie, ne? As hy oorloosie aan het, aan kan mense om sien, aan dit en druk hy een knopje op die horlosie, en kan niemand om sien nie.
4: A minute or two before the show starts to welcome you back to another season of Moonlighting.
5: That's right. That's wrong.
4: Wait a second.
5: I don't know why I'm here. I don't know what I'm doing here.
4: You're here because we're welcoming people back to another season.
5: Ha.
4: You're here because they...
0: Dat is nou so'n intro van wat ons kan verwacht. Johnny, want hou je hier nou?

0: Ons het ons opgehang.
1: En hy ding.
0: Ons het ons opgehang.
1: Ons het ons opgehang. Razen. Razen. En is omdat sy karre tanne, want hy moet so rooi lig, wat so
2: in een weerkaartje put. A shadowy flight into the dangerous

0: Michael Knight, a young loner on a crusade to champion the cause of the innocent, the helpless, the powerless, in a world of criminals who operate above the law.
1: Kijk, ja, nee, mijn probleem met Knight Rider, nee, is dat Michael Knight, die jong, nee, heeft voor die hele reeks van Michael Knight, dit is voor het leerbaantje gedraaid.
2: Ja.
1: Hij het voor me een keer. En kijk, ja, jongens, een baie gevechten, nee. Die leerbaantje te geskeer.
2: Ja, ja. Kijk, John, ik wonder of je luisteraars die je nog kent. Zwart dat hij neerkomt.
0: The year is 1987, and NASA launches the last of America's deep space probes. In a freak mishap, Ranger 3 and its pilot, Captain William Buck Rogers, are blown out of their trajectory into an orbit which freezes his life support systems and returns Buck Rogers to Earth 500 years later.

0: Freida Ahne. Freida Ahne, menino. Mas aí, que aí, das não nabe, que daí te, dan die TV moest opgehouden.
1: Ja, ja, nee? Als die vlag hier
0: geworden. Ja, 12 uur. Uh-huh. 12 uur die TV opgehouden. Nee?
1: Uh-huh.
0: Maar vrijdag aan was de eerste keer geweest die avonturen van Harold Lloyd, meneer.
1: Uh-huh.
0: Jee? Kijk, dat is een authentische stukje. Nee, nog een black and white stukje.
1: Uh-huh.
0: Die avonturen van Harold Lloyd, meneer. Kijk, jij lacht voor jou een papi.
1: Yes, yes.
0: Voor Harold Lloyd. Yes. Kijk, hij heeft altijd een probleem gehad met de andere jongen om altijd gejaagd had. Hij moet om een hele filmpje. Je hebt hij om gejaagd, nee. Hij moest niet weghardlopen. Ah, zie. Rob Lloyd. Wie heet dat? Uit eigen plaat is het in orde gekomen. Ja, zie je avonturen van Harold Lloyd. Kijk je, nee. Kijk, en samen met Harold Lloyd was er nog een andere, die avonturen van Shrek.
1: Ja!
0: Ik zal nooit vergeten. Hulle ja Shrek. Hulle ja van Shrek. Daar in de Koringland. Al wat Shrek dit gesê is, daar wij.
1: En Johnny, daar is een spreekwoord geworden, nee?
0: Dawai!
1: Dawai! Ons het later het ons ook zo gedaan, dawai, dawai. Wat het zou beteken, zou net Shrek alleen...
0: Pet, maar als jij me aan wil maken, nee? Als jij me aan wil maken...
1: Voordat ik jou aan het maak, Johnny, hier zei iemand... Ach, ik ben net gewoon... Ik ben net gewoon uit bij... Die boodschap in die handen krijgen, want die boodschap het nou verdwijnt.
0: Hij is verdwijnt tussen botten.
1: Waar was die persoon? Nancy, mannen, Derek was een van mijn gunstelingen als kind. Tijd het ons nog bij die bieren gaan kijken. Al die kinders op die vloer, nog een zwart en een wit TV. Nou ja. Kom ons kijken of ons hij ooit
0: nee.
1: In die handen
0: kreeg. Ik heb nog nooit zo netjes een mens als Derek gezien. Wie hij jongens haar, waar ze in haar uit zijn plek uit gaan zien.
1: Ik was al zeggen, Derek.
0: Hij Derek het zijn zakken oor.
1: Knaap gejas. Kan rain or shine.
0: En zijn sidekick snel was Harry.
1: Ja.
0: Mag ik weer eens zeggen, meneer? Als Derek snuffen in deze kreeg, je komt hier weg.
1: Ja, yeah, ja, ah, ik kan maken.
0: Hij rijdt me naar zijn troenkari.
1: Niet, Johnny, ik kan niet verstaan.
0: Hij moet een object.
1: Ons lacht nou over die goed, maar ons was die grootste voor ons.
0: Oh, was die grootste voor ons? Hij is een troon Derek gereden en is een hei gelijk. Maar het was een ding geweest, hij meneer, maar ik kom spelen.
1: Kom ons, hoor wat.
2: Paritijn, goeienaand. Mijn gunsteling was natuurlijk Knight Rider geweest. Michael Knight en Kit. Dat was mijn gunsteling geweest. Dankie.

Goeienaand, Johnny, en al die partytime luisteraars. Ek het ook nou net aangesluit. Maar ja, dis lekker om vanavond weer na partytime se program te luister. Pet en Johnny, ek moet dit sê, julle program is fantasties en ek geniet julle program saterdag aan hoor. So ja, nee, baie mooi geseende aand en een veilige reis terug vir julle. En dan sê ek ook nacht vir al die luisteraars. Mooi geseende aand vir almal van Anna Moses van Riversdale. Dankie John en Pet. Johnny en Pet vir die mooi program hoor. Bye.

0: Kay Gine. Ay, di ta batra upa ka at ne. Ay, umiti mo tumalat morsi man niya. Ne. Ay, umiti, rekta ka mo tumalat morsi. Ni, ay, di sa upa ni. On daw, yung for rotten maya.
1: Ay, kwa yung from.
0: Ay, kwa yung from. Sa'y ba si for ID kasi, ID ni. Sa'y fa kasi, Adelaide.
1: Yeah.
0: Adelaide.
1: Nansa epit, jay, laat mij zomaar denk wat je nou praat van. Hij is te hard loop voor Jochen slank tief is te kan. Mijne was die zwart kat slaan toe. En dan heb ik een paar vrienden gehad, getrouwde mannen, wat niet kon gewacht het om s'avonds bij de huis te komen voor Dragon Ball Z te kijken. Kijk, die mannen wil niet een stukje mis van hom nie. En dat komt van Piet Bosman. Van de was dan nou ja, Piet, ik word of je niet bij jezelf praat, joh.
0: Kijk hier. Nee, ik weet. Daar heb je het ook Dragon Ball Z gekeken. Nee. Maar wie je, nee. Ik heb die arme mensen dat ik zo jammer gekregen, want hulle het vir weke aan mekaar beklei. Kijk hier, dan sit nou, Goku. Goku. En dan is het, wat is die ander? Vegeta. Kijk hier, Vegeta meneer, Vegeta. As hy ding so, ek weet nie wat dood te slaan, dan word hy jongen super saiyan.

Oye, Nan, Peter y Johnny, en het gewoon, maar we gaan niet topic, we gaan die stakken. Achter elke man, het lijkt je zijn Nan Stine nou nog op je stoep, met haar sigaret. Dat is voor een keer hier.

0: Men ek ons speel die
1: weet ons ons ken nou daar nou hy sê dis 'n woorde hy 1 2 3
2: ja
3: Naam Peter Joni was Mina Moo was Pierre Faber en Lucky Luke ons het dit ook gekyk en ek vraag my vanaan terug naar my kinder daar toe en ek ga hardloop ek in die aarde om by die TV uit te kom maar ons 5 cent betaal net om TV te kyk
1: kyk die pet ne ek wil net een reststelling maak dit was die Faber gewees nie. Mm-hmm. Het was Baaspeerder Faber.
2: Baaspeerder Faber
1: hy was Baaspeerder Faber was hy gewees nie. En saam met Faber was hy nog een ouse school Lambo ook gewees. Hy het een fijne jas aan gehad. Hy trek soms sy kos ook in hy jas. In hy jas is sakke.
2: Jolle, laat ons gauw vandag weer dier ons boodskapies gaan. As ek nou weg is, dan is ons daar.
1: Ek denk ons was nou bij daar.
2: Ons was daar. Nancy Party Time, daar is toch coöperatiestories ook gemis aan Veldsmann en een mietje, wat so geskinder het van die mense, dan sit hulle te lekker op die stoep.
1: Hulle het seker vergeet van Boetvasie.

0: toch?
1: Ja, nee, ons was daar. Eriki, Petrocelli, Dallas en Nils Holgersson. Ja, Johnny, ik denk toch dat
2: Nils Holgersson?
1: Ja, dat Dallas was zo gewild, ne? Dat
2: die mense hulle klok ons seker eie name gegee. So el en hulle.
1: Ja.
2: Die kinders het later met eie name geloop.
1: Uh-huh. Baie keer was kon ons het kykie.
2: Nee, uh-uh.
1: Weet jy hoekom nie?

0: dan gaat hij niet toe vleeteloos om.
1: Ja, ja. Goedenavond. Ik heb nog niet Brakanjan.
0: Hé, moet ik komen spelen. Brakanjan. Moet ik komen spelen. Als Brakanjan. En ik denk hij... Brakanjan en denk hij rotsnaam was Pom. Nee, ik denk hij rotsnaam was Pom geweest, nee. En dan die persnaam was Rofti. Hij persnaam was Rofti. Kijk, het is wel helemaal getuur moet raak. Nee, hij poort dus Atos en Aramis. Haal Rofti. Ik moet met Rofti. Rofti is moe, man. En hij een stuk, ik weet niet, hij had Rofti skrik gemaakt. Kijk, en daar loop, neem Rofti die loop. En Brakanjan en Pom val al twee. Kijk, Pom al die achterop gerei. Alle twee val af, nee. Kijk, toe hulle tot verhaal kom, toe vraag Brakanjan. Voor Pom. Hai Pom, waar is ons nou? Toe zeg je die... Die rot antwoord. Ja, Brakkie, dat is ik ook al weet.
1: Ah, ja. Dat ons net gewoon weer onze berings hier bij elkaar krijgen. Naante mannen, Pit en Johnny. Lief dom Johnny en slim Johnny nog.
0: Ja, bij jene, ik denk al, let met die vorige... Met die vorige generatie, dat loopt me... Een zachte doodje gesteerd, want niemand praat meer van dom en slim Johnny.
2: Naam Pit en Johnny. Nee, kijk je, ons het hier weggespoel, ons is nog hier. Kijk je, mannen, jullie praten zo van die oude films. Kijk je, op een vrijdagavond, dan het ons al onze werk klaargemaakt, en het ons nog gezorg, laat ons acht hier. Dan zit ons nog al gereed. Want kijk je, Derek het op een vrijdagavond, acht uur, dan Derek begin. Kijk eens, hij muziek van Derek is begin. Didi, didi. En dan gaan hij ons nog verder. Didi, didi. Maar ik weet niet hoe die muziek verder gegaan is. Kijk je dan, dat was nog recht. Daar waren ze dus allemaal voor die TV. Daar, je won. Niks beweeg je ons. Kijk niet naar Derek. En dan zat er dan Mada, Ymir. Dan het man van stel moest gespeeld. En dan zorg ons weer dat ons 1 uur op een zaterdagmiddag weer vastgemaakt was voor die TV. Maar dat was goede tijd op die wit en zwart TV. Toen zijn nog geen clear TV niet. Maar dat was lekker tijd, Pit en Johnny. Luister verder hoor.
1: Dankie.
0: Wie wat, Pit? Wie wat? Die een groot nadeel van die TV's nie. Behalve die batterij wat pap raak. Moet daar altijd een man wees wat die aerial beman.
1: Ja.
0: Kijk jy, hulle draai, hy aerial word in alle richting word hy dan gedraai, laat jy die rechte sing, laat jy hom kry, laat hy nie hy spikkeltjes maak.
2: Pit en Johnny, kijk jy, daar is Remington Steel op. Piers Brosman het moes in die stuk gespeel. Remington Steel, ja, dat was ook toch al sy goeie stuk een goeie seepie op die TV die tijdse jare.
0: Ja, maar kijk maar, die Remington Steel, nee, hulle het nooit eindelijk werkelijk uitgevind wie hy was, nee, hulle het altijd, die vrouwtje het altijd, wie is jy? Nee, maar hy was die gentleman, was hy homself geweest, en dan moet julle nie vergeet. Voor ek verder aan, Pit, wat jy iets hier op?
1: Nee, de MacGyver, hy stuur nou diene van my.
0: Oh, oké.
1: Hy wil nou weet wie is die, of jy nog onthou.

0: heb ik even. Rusteloze jaren.
1: Die word ik nooit opgehouden nie.
0: Rusteloze jaren over zelf vruchteloze blaren.
1: Maar je ziet, Pet, die problemen hij goed is. Daar is het nooit opgehouden. Hij mensen die ouder geraakt.
0: Yes, yes, yes. Goeienaand, Pet en Johnny, ingeskakeld. Ja, Night Rider en Kiet was mijn gunsteling. Luister lekker, een prachtige aand verder. Veilig thuis van Annemarie Goosel uit Protea Park. En dan, ja, zij die boodschap, het zij weer...

Ja, luister, as daai enetjie wat ons nou gespeel het, is net die een voor die een wat ons eintlik wil gespeel het. So Pet het nog nie die regstellingkie gemaak en hier kom hy.

0: Also, Velapi.
1: Ja, nee, danke für dein, dann sehe Lisa, sehe dann, da kann Papi lang aus. Das Zet, nicht Zepi.
0: Zet?
1: Zet.
0: Wat is dit in de uitdaging wat ik heb gepraat het? Zet?
1: Ja, ja. Nee. Wat voor mij zo snaaks was bij campus, die professor zei voor die leerlingen, jullie zit met een geskeel vol gemors. Ja, nee.
0: Ja, die professor was bitter.
1: Hulle het, hy het het
0: gesê. Ik wil jou om voor een professor gehad het.
1: Aha, Jody, moet sy gesê Zep, nee? Maar nee, dat is die.
0: Zet kan ik gepraat het, man, Zet.
1: Ja, nee, Johnny, en dan was hier ouwens.

0: Kapaso, ne? Wie was hy drie mense gewees? Doffel, Babbel en Becky.
1: Ja! Ek ken een van hulle, jongen. Ek ken een van hulle.
0: Verdoffel.
1: Verdoffel. Ek ken een van hulle, hy is plaaslik. Ja, dat was een programma op zijn eigen, hè?
0: Ja!

0: Ja, nee, kijk, Johnny. Ik denk ons...
1: Ja, ons een beetje weer gauw.
0: Ja, nee. En weet jij wat altijd met Moedersdag gepaard gaat? Een Moedersdag is niet een Moedersdag zonder Boys to Men. Het is een song van mama.
1: Ja.